0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Lyant David Puentes, met Golden Summer. Als daar was een programma, dan vind ik dat er nog loteren.

0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Dan kameraad, we hebben het nieuws Love Sober. En dat is een nieuw productief.

0: Cinesura.
1: Ere Kino Zwiesterna. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Osten.
2: Radioactief, Ere Radiosender voor den Osten. Radioactief op 106,5.